Ik bid een Misha Coco Bongo voor 897 Base, Runs Our Club Culture. Nishin dat de shout out leuk hier in de Etis Mani Palace. Ik ben allemaal schaam komplek af naar mijn barb, en dat had mijn favoriete TA Palace, My Life is a Disco.